Zoveel skone, zoveel mooi, een rede om te glo. Zoveel paaie, zoveel kronkels,

kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: So daar is die tweede een, Bon.
1: Mm-hmm.
0: Daar is, hier ons een leidraad daar.
1: Nee, dit was een van daar wat ek jy gekry het, he.
0: Ja, yes, sir. Okay. So met hierdie een het dit te doen met geliefdes.
1: Ah.
0: Ek denk, ek gaan dit doen.
1: Kan jy dit sê?
0: En geliefdes is een baie breed term om te gebruik. Dit te doen met geliefdes. Hierdie wie na in my hart is.
1: Ah.
0: Die volgende een.

0: Daar is die derde een. Daar ja, is
1: definitief,
0: die derde een.
1: Definitief een van my TV-helde gewees.
0: Ja.
1: Nee wat, kyk, ons het elke vrijdag na hom gekyk.
0: Kyk, en hierdie, die naam van hierdie een, so ons het een van hierdie in ons families gehad, is iets breek, ons nie met na hom toe, en ja. hy is mos nou.
1: Ja, hy is daai.
0: Hy is daai ou. Mm. Daai ware finalis. Die laaste een mens, is die laaste een.

0: CDBX nummer 3. Dasha met Mad About It. Bring ons bij jouw nummer 2 country lied. Behoort hierdie week aan Lainey Wilson, John Mayer. Phone, Keys, Wallet.
1: Nummer 2.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Wiele, twee wiele. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Wiele, twee wiele.

water onder die brug van André Het. En dit is kwart voor vier, jou Bok Radio, Bok TV, saam my, Etienne Venter, jou beter alternatief. En ons praat sport, en ek is seker van, jy weet precies wat vandag in die gang is, en ons loer gaan bykie wat vanoggend gebeur het, en ek is spyt, ek het dit gemis. Nou, natuurlijk daar so het, Nieuw-Zeeland en Frankrijk, ek wil graag daar eniekie kyk, so ek sal die recap kyk, maar 34-32 vir Nieuw-Zeeland en die Franse, so, 6 nasie kampioen, vir ek sê, die manne, ons is hier om te bly, en jylle moet weet, dit is nie so makkelijk nie. Kom Japan teen Italië te staan, en Japan sê, nee, weet wat, ons wees vir 27-10 of vir Japan, wat oorwinning, en ek het so die laaste stukkie gevang van Australië en Ierland, en daai doelskop, ach nee, dit was een strafskop, op die einde, ek dacht, ja, jy weet, dit is een bitterpil om te slik daar wat jy as jou miskop, maar niet om in die man het gewys, daar is staal wat in hulle steek, en dat hulle bereid is om daai gamble te vat. Nou, soos gaan kyk natuurlijk, wie nou speel is Fiji en Wallis, hulle is besig om mekaar aan te vat, en ek sal nou vir jou daai telling bring, om te kyk wat daar aan gaan. So ek gaan vind vir jou hier loer, 7-5 vir Fiji in die 27ste minuut, en ons kyk, Ek dink wel is, maar ek is ook nie seker nie, weet, is hierdie manne, die ouwens wat A-liga gespeel het, jy weet, hulle begin al hoe meer in die A-plus liga speel, so dit wijse ou, weet, die manne verbeter. Dan natuurlijk, waar ons uitsien, 20-6, groot ene, Springbokke teen Engeland, en dis een titanische strijd, en dan Argentinië-Skotland, 10:09 vanavond. Nou, natuurlijk, soos ek sê, Suid-Afrika teen Engeland, ek dink het gaan een baie groot, dit gaan een fysische toets wees vir hierdie manne, beide vir hulle en vir ons, en ek wil amper sê as ek het kan beskryf, dan is het een heavyweight clash, tussen twee topspanne wat mekaar op Ellis Park gaan pak en sê, natuurlijk, ons is hier om te wen. En ek denk die Engelse waar die Suid-Afrikaners iets wys, Springbokke, denk ek, is nog steeds die gunstelinge, loshande. Weet, met een baie sterk pak voorspeler wat ons geheet, en ons kyk dan natuurlijk ook wat Engeland gaan doen. Ek denk as hulle, jy weet, Engeland, as ons kyk na hulle kanse, dan is dit een vinnig begin, jy weet, so vinnig begin, die eerste 20 minute, druk op die bokke se skram, en dan is dit hulle jong, vinnige achterlijn wat hulle gebruik, en daar is ook natuurlijk een kwestie van een man met die naam van Henry Pollock. So, ja, die Engelse courante en alles is vol van meneer Pollock. Excuse me, nie gepraat van Henry Pollock nie, so net gesê Pollock. En as hy ook gaan praat in kerk in sportkringe, dan denk allemaal oor hy, dit is nie Henry Pollock nie, dit is Graham Pollock. Maar, so dit is een bykie die Engelsman sê, geëlude in termen van wat hulle wil sê. So let weet by 074-2099, wat denk jy, met hoeveel gaan wie wen? Natuurlijk, Suid-Afrika is, ek wil sê, 2025 sal my voorspelling wees, maar daar is om het sien wie daag op die dag. Nou die span is natuurlijk Damien Willemse, sy 50ste toets wat hy speel, Cheslin Kolbe, Jesse Creel, Damien Delaney, Kirtley Arendse, dan ons Mani Lebok, en ek dink, was baie gepraat oor Mani in termen van sy speel vermoe en daai goed, met saam met Grant Williams. Ek dink dit is een goeie paar, en manie hulle weet wat hulle doen. Jy weet, hierdie avonds word, ek wil amper sê gedril elke dag, om te sê, dit is wat julle moet doen. En hy hou van een los game, so, kom ons kyk. Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, Sia Kulisi, natuurlijk die kaptein, Roan Orkee, Eben Etzebeth is terug, Thomas de Tooi, Malcolm Marks, Ox en Che is daar nou. Ons waar die bank warm hou, is ook een ongelooflike span. Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Port en die jongmanie van die Kaap, Marco van Staden, Cameron Hannekom, Kobus Reinach, Andrei Esterhuizen en Kynan Moody. Nou, interessant, hulle het op Suid-Afrika gegaan met een slot minder, maar gesê, hoorie, ons druk Andrei Esterhuizen in, so, kom ons kyk wat hulle daar kan maak. Dit gaan bitter interessant wees om te sien wat die bokke gaan maak, en ek is baie opgewonde. Ek kan klaar sien, hier sit mense hier binnen in die herhuis, en hulle bestel iets om te drink, hulle begin so lang opwarm vir die wedstrijd. Een man moet kan glo van prop. Goeiemiddag.

0: jou gebring deur HireR Tools. Bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Bok Radio. Brian Oxley op Bok Radio.

Ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. En soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op